Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy dit daar met Maltin Edberg, dan wat jy toe ek met gaan kan ek toe radio XKFM, ek was hy, dan joy dit daar met Maltin Edberg.

0: No te ek wat te kook ja, maar jy moet te film ek gekraat maar African show the big Africa ook en dan tip Europe ook mis aan gato dat daarom dat ek ha. Nou jy is en kom aan te kiri kana wat jy ha siki. COVID-19 he jwanga he hoe ek kana ko ti kham kham ko kham jy shu kham siki. Nou dit daarat ma. Tot kruwe to di kenyam eta ko ga dat ha ko ga. Katlisho manakema no amanorka provinces om regional manager ma NEF teki de aunshi jam no amta jam ta kwe kwe kwe kwe to atake kwe kwe kwe next ka FM ha wogu ha ha wapas kopa kwa lakin ach yen nyeke ki DSTV kanal jiki ha gyao di kamsika no nito nga kama kike wera amta kwa di ta kwe ki gorena gwaotyo te nga ku te komza tiko jingam jam
1: Eska
2: Yawa
0: Soos ek julle net pas gebelowe het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosabang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling na voorsing wees my hier, dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat er vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en die maatskappij met die naam van Telishore. Ons het ons hande by mekaar gevat en 1.5 miljoen rand gereis. En dan ons het vir die gemeenskap van Platfontein 400 kostpakjes neergesit. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeel en dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeel. So vandag sal die rest van kostpakjes uitgedeel word.
0: Daar is een geval waar ons zien dat daar wordt pakjes bij zekere huise afgeleverd. En wie kwalificeert om de COVID-19 verlichtingskostpakjes te krijgen?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels en sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, dat ek sorg dat die mense en kling bezighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835-082-943-9835. So as the NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Oké, okay, meneer Gatlane, dit was voor mij een voorrecht om met jou te gesels hier op Radio XKFM. Ik is Pierre Mosabanga. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. And that was done Khatleso Monake, NEF Regional Manager for the World Cup and Agri-Spiro. Mashabanga wa de onara hot metum khafure diro Braddock's Cafe. E kwa kusal mal bier in enabaya tukums, bier in anaraken kom, raken de enige informatie wat ons wel aan die gemeenskap gee van die organisatie af. Baie dank.
1: Ekka.
4: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk, behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
5: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die Ukosa regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.